sal Moski sno Wien glenig chelsu Barney akom wijin sto Sekur as een solis No wanna ma glike heka Lady jo en dolis nu za dolum mat tosser.